Steeds moet je de klok nog zien. Naar een militair in leven dat wie wij zien. Verder ga maar killa. Kun je dit echt chillen? Kun je dit echt chillen?